0: Die boek in de magori. Mij rond het ook tegen. Mij rond je business. Mijn project. Hij gaat hier met toen. Ik ga ten ontdek. Ik ga dan de bedoeger. Ga jij en dan ga ik je boeken. Sexy in je. Je boek in mijn betaalde business. Het is met toen dat je dan een peper en kongora uit de woeker. Toch kan tegen een pakanapo. Naar kongora en Rick. De hormo. Hij gaat en ga ik. Niemand dan voor de hormo in de pera. Ik heb het tippet tippetje. Hou wait je aan dat. Ringa, pampir pun kau orang tu bukira. Bosinga ya, aku nak nangar kau cipta ipai Roy. Lalun makuri, lalun tayangan bisnes, lalun dorongo, aika kawat. On this Roy, on kau Roy.
1: Tapi mana yang anda pernah ari? Kapuakin nama kira ni puna si tuan itu tara. Kuna kuna dina kuna pernah. Ibu aku nara penin katik Roy. Ari Edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa kita nuangan aika pun rangi. Nimeti Roy on buanga na ibu kini nama musu.
0: Pampir pun kau orang tu bukira. Koran naran na.
2: What is that?